en det fred en ans leve en en, van vi mat am vandle. Jakobus, det tweede kapitel, den 19e og 22e vers. Du je leeft dat door één God is, dat is goed. De beze jeste je leven ook, etc. Wist du welig te verstaan, o stolte mens, dat de geloof ohne werken onvruchtbaar is? Wie ans voor de Abraham niet gereicht voor dich door derg, dat hij zijn zin Isaac op een altaar afvat? Du zitst dat zijn geloof met zijn werken top arbeid, en derg zijn werken weer de geloof volkomen gemaakt. Jakobus redt hier verder van den geloven en hoe zich dat hem leven uitwerken deed. Dat is interessant dat hij die beze juiste erwähnt. Die beze juiste leven en dat brengt een noval van aan, ze zetere. Wil ze weten dat God aanrechter wordt, ze worden en den vier ze en dan gesmeten worden. Wat Jakobus hier met zeiden wel is dit. Die beze juiste leven en zetere, op zijn lezer, zeiden dat ze leefden aan God, maar dat schien zo, dat er niet een bewijs weer dat het zo weer. Dat schient ook zo, dat die mensen, te wem Jakobus schreef, stolte mensen waren. Ze pochten zich dat ze aan God leefden. Jakobus wilde een noodval van haar geloven en haar leven zijn. En Galater 5 zaas schrift Paulus dit, dan en Christus Jezus taalt besneden zijn of unbesneden zijn nust. Bloos geloven, die derg die leef, werkt. Dit stemt met Jakobus. Wil hij zegt dat een mens kan zeggen dat hij zijn werken wezen wordt en de andere kan zijn geloven wezen. Maar Jakobus wordt zijn geloven derg zijn werken wezen. De Hebreeën schrijver zegt dat ohne den geloven kan geen mens God tom je vallen zijn. De geloven moet zijn tom zelig worden. Maar zo'n geloven wordt zich in een Christ zijn leven bewezen.

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en fang hem als altijd waar God de hart is.
2: Ik ben Bill Taylor en Ram de Stash bij me is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ik, aber Christus in mij.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. Aan de onschrijf Erstbax 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Aan het telefoonnummer SAS 25-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoopgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 Blumenwood.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen, en de brood van ons leven van deel is uit Lukas 19, vers 3, wo dat zegt. Hij verzocht te zijn en wer Jezus weer, ob hij kon en mag al dat volk niet zijn, wils hij weer maar klein van je was. Met eenmaal een dag, hield ze keerst de klemoers van een schoof menschen bij zijn huis voorbijgingen. Als hij vroeg wat er zo recht aanging, wordt hem gezegd dat Jezus van Nazareth door voorbijgingen. Als hij dat hield, leidt hij voet alles liggen en ging schwind ruut. Nu wordt zijn wens Jezus te zijn erveld worden. Aber nee, als hij bij de gas chime wordt ze naar Jezus luiden, wieren aan beide zijden gas al veel mensen. En daarna, wie is de kerst van je was, man, kleine man. Dat we voor hem aanmerkelijk over de mensen die ver aan wieren, ergens wat zijn. Hij trok een jaar op mijn schulden en vraagt, Vriend, kan ik voor die staan? Du kannst leicht even mij even checken. Die drehen zich over bloß arm en zeggen, Vriend, du bist nicht mijn vriend, loop mij bloß toch. Keiner jijft deze taxcollector irgend ruim. Wenn mensen een taxcollector op een gast zagen, würden ze ver am spielen, bloß zum wiesen, wo ze aan verachten deiden. Ganz bestemd würde keiner voor een taxcollector ruim merken. Hij wil zo hier in Jezus zijn. Aber hij kon niet, wils mensen aan hem stich stonden. Dat schien dat wann dat zo vielken passiert. Wann door in eine persoon dat verlangen Jezus te zijn abgewaakt wordt, stonden mensen dem veelmol im stich. Als de blinge Bartimaeus veel mensen hier voorbijgoen en antwoordet Jezus einer van die weer, fang hij aan te schreeuwen. Jezus, darf ik zien zien? Hab medelijden met mij. De mensen rondom zeiden over hij zal stil zijn. Eenmaal en weermaal passiert hetzelfde, zogar ook van die al. Wanneer een persoon te de inzicht komt dat anderen aan Jezus vingen veelt, dan zijn er arme mensen die hem voor hem stich staan. Ze zeiden zo'n ding als, wat worden de mensen zijn wanneer du die bekeerend is? Du kunst vielleicht die arbeid verlieren. Wanneer du dort ist, worden ze die uitlachen. Veelmal zijn dat die den weg naar Jezus wiesen zullen, die hem stich staan, namelijk die vriend. Dat is ook passiert dat de eltern zelfs voor ihre kinderen, die naar Jezus komen willen, de hindernis gewaagd zijn. Dat kan ook de man zijn, die zijn vrouw niet laat dat verlangen en haar hart volgen. Dat is een zeer schwere zaak. En Lukas 17:2 zegt haar, Voor dem wo dat beter zijn, wann dem een Mahlstein am am Hals gehangen wordt en den er meer geschmeten, als dat hij eind van deze kleine beleidigen wordt. Dat is wel ernst Jezus dat neemt, wann mensen die nu arm komen willen im Stich gestoen wordt. Hast du mal wem im Stich gestoen, wann der Jezus seinen wil? Wann du hast, dan doe dat niemals weiter. Denk aan den Mahlstein, wovon Jezus redt. En er steht, wem im Stich stoen, wel we andere leven motto spreken, om Jezus te komen, en dan aan de weg wiesen, en om er te schek helpen.

0: The clock has eind.
1: Psalm 103. Tot grote dankgebed. Eind van David's in je psalmen. Loof den Herrn, o mijn ziel, en met allem wat ik zie, loof zijn en heilige nomen. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaat niet wat hij die gulden te doen heeft. Dat die al die je zinden verjaft en al die je krankheden heilt. Dat die een leven van verdorven raadt, en met genood en met leid schreint, dat dien verlangen met goede tevreden stelt, zolang als du leefst, dat du war ein jung en stoik worst, als ein urla. De Herr schafft gerechtigheid en recht, voor allem de onrecht lieden. Hij mögt Moses met zijn wei bekannt, en leidt het volk Israel weiten, wat hij deed. De Herr is voll genood en met leid, geduldig en truhartig leiftolig. Hij wordt nicht immer schellen, en wordt niet ewig eierlich blijven. Hij handelt met ons niet door nu, als onze zinden verdient hebben, en stroft ons niet door nu, als wie onrecht getonen hebben. Wil zo hoog als de hemel boven de eerd is, zo groot als God zijn je truhoortje leeft die aan verrichten. Zo wiet als de oosten van wasten is, neemt hij onze zinden van ons weg. Zo als een vader medleid haft met zijn tjenge, zo haft de Herr medleid, met die am verrichten. Hij weet van wat wie gemerkt zijn. Hij denkt daaraan dat wie bloos stof zijn. Een menschenleven is zo als groß. Hij bleekt zo als een bloem op een stap. Van de winter even bloost, is de weg. En China denkt daaraan wo je gestohlen haft. Ober den Herrn zijn je truhoortje leef, is immer en ewig even die am verrichten. En zijn je gerechtigheid op tjenja en grootjenja bij die zijn je bond huilen. In daaraan denken te doen, wat zijn je geboten zijn. De Herr heeft zijn troon im Himmel vastgezet, en hij is tjennig en regiert over alles. Loof den Herrn, je zijn gewaltig stortje engel, die dort doen wat hij zegt, en zijn woord gehoorzaam zijn. Loof den Herrn, je zijn deine, die zijn wellen doen. Loof den Herrn, al zijn woorden, wo immer hij regiert. Loof den Herrn, o mijn ziel.

0: The Clock är Stroy.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Wachwiesa zum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Poitasch.

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en vang hem als altijd waar God de hart is.
2: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij me is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mir.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu väl vi ut Matteus kapitel 13, från vers 3, bat vers 23 läsa. En hij vertalde en mannje de gelijknisse. Hij zeid, da wie ein man, de jing zeer. En als hij zeid, valwaltjet op den stich, en de veel tjeme en freite dat op.

In myne jugendtijd las uit met bejaestrong de geschichte van einem schriva, die Max uit, heit, die van deze dag ook al ziemlich verjeerd is. Hij wie eigentlich een ingenieur, in nom de onlos tem schriva, uit dem technischen titeller. In einige schrift wie er war schreve met berufstragik. In der Schrift von einem jungen Ingenieur, der eines Tages in einer interessanten Umstand einen ganz großen Auftrag trägt. Er soll über einen Fluss, oder das wie allmeier ein Meeresarm, eine Brücke bauen. Und das wie ein schwerer Auftrag, weil an der Brücke all eben ein Flut mit wird. Und man hat am Anfang vom technischen Titeller ja auch noch nicht die Mädel gehört, die sie von diesem Tag haben. En de jonge man bied also deze riesige breed. En als ze vorig is, dan heeft het een ganz grote inwijingsfeier met muziek, met vlaggen, met zettingslied. En de ganz beroemde mensen, die voeren dan met een zug over deze breed. En de jonge man, die staat een middelpunt van op deze vast. Alle zettingen berichten over arm en schrijven zijn genomen. En nu is hij een gemokte man. In London, in Engeland, dan maakt hij een grote architectbureau op. En hij friet een ritje vrouw. Hij heeft alles wat hij zich wensen kon. Doch in zijn leven heeft het een ganz donkere geheimnis, van die moe zijn vrouw wat weet. Emma, wanneer het hoofd wordt, is hij verschwongen. En dan reist hij naar deze breed. En wanneer de nacht dan de storm taubt en de regen putscht, dan staat hij in een regenmantel omgenomen, buiten op een brug en heeft angst. Hij speert het, wo de storm aan deze brug past, nona draait. En Emma war daar reden dat is. Of deze past ook werkelijk stort genoeg gemaakt worden zijn, of hij den winddruk ook uithouden worden, of hij dat rechtig berekend heeft. En wanneer dan de storms voorbij zijn,